is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal

0: De Tijdloze live.
1: Iran heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. Op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heeremans.
2: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Noren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
1: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En rond deze tijd beginnen op het WK ook de wedstrijd tussen Spanje en Uruguay en de wedstrijd tussen Kaapverdië en Saudi-Arabië. En dan nog het weer, vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrdnieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Hello, this is Serge.
2: And I'm Christian, we're from Kasabian.
3: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
4: Hey, ik ben...
5: David.
4: En ik ben Stefan van...
5: Solwax.
4: En je luistert naar de tijdloze, niet kapot te...
5: Draaien?

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen liever eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen, want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
3: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
2: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het noordoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij de gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben. Op een snelweg van Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij de gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: Huh? Allee, bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. De tijdloze live.
6: Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
7: De voorbije avond won Frankrijk op het WK nog zijn laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen met 4-1. Senegal won de wedstrijd tegen Irak met 5-0. En op dit moment speelt Spanje tegen Uruguay. Spanje heeft daar een 1-0 voorsprong. En Kaapverdië speelt ook tegen Saudi-Arabië. Daar is het nog 0-0. En dan nog het weer. Vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de tijdloze.

0: Closer.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels straks hun derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige wedstrijden telkens gelijk en daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Tom Boudeweel, zo net is de selectie bekendgemaakt. Zijn er verrassingen in de basisopstelling?
2: Ja, we zien alweer een verrassing, want Jeremy Doku staat in de basis. Ook al heeft hij gezegd, de bondscoach, normalement non. Normaal start hij niet vandaag, maar hij staat toch in de basis, net zoals Lukaku dat deed. Vandaag geen Lukaku, wel Charles de Ketelaar diep in punt met steun van Leandro Trossard. We hebben dan het middenveld waar veel mensen naar gevraagd hebben, met De Bruyne, Van Aken en Tielemans. Achterin, zoals verwacht, Theaat in de plaats van de geschorste Ngoy. En Timothy Castagne vervangt op de rechtsachter Thomas Meunier, die toch een dramatisch WK aan het spelen is. Voor het overige nog De Kuiper, Mechelen en in doel Courtois.
1: Tom, dankjewel. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
3: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
4: De tijdloze live.
5: Save as many lives as we can, and we'll do that.
1: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: De tijdloze live.
4: WK voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich in groep H kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is. En dankzij de nederlaag van Uruguay had debutant Kaapverdië genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich voor het eerst in de geschiedenis van het land te plaatsen voor de knock-outfase van het WK. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op veertiennieuws.be.
5: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn Rode Duivels begonnen aan hun derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige twee wedstrijden telkens gelijk. Daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. En we luisteren even mee met commentator Tom Boudeweel.

0: Dankjewel, Tom. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland wordt gespeeld in Vancouver in Canada. Heel wat Belgische supporters zijn naar daar gereisd om de wedstrijd te volgen.
1: Ik denk dat we gaan winnen vandaag, ik ben er redelijk zeker van. We hebben wel niet gescoord de afgelopen twee wedstrijden, het is tijd dat we een goal gaan maken. Hè. En ik denk als we er één maken, gaan we er veel meer maken. Hè.
2: 3-0 denk ik.
1: Ik ben nog wel optimistischer, 5-0.
3: Alles gaat goed komen. Kwartfinale, verslaan we Argentinië, halve finale. Leggen we eruit.
4: Speciaal naar hier voor deze match, zeker. Met mijn twee companen.
5: En vandaag winnen wij. Vandaag winnen wij 2-1.

Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen, want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist.

0: De Tijdloze live.
1: Het is ook het kleinste land dat zich nu heeft kunnen plaatsen voor de knock-outfase. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: werklozen.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels spelen hun derde en beslissende groepswedstrijd op het WK voetbal. Staat 0-1 voor de Belgen. Tom Boudeweel in Vancouver. Gescoord is er dus alvast door de Belgen. Hoe deden de Duivels het in de eerste helft?
1: Ze hadden het volledige overwicht op een minuutje of vijf na, maar geen enkele kans toegestaan. Zelf 15 pogingen, dus het overwicht is er wel zeker. En België heeft ook eindelijk eens gescoord. 1-0 dus, die goal van Trossard net voor het half uur. Trossard was er al eens dichtbij tegen de binnenkant van de paal, maar toen op de lijn weggewerkt. En uiteindelijk dan toch dat doelpunt. Nieuw-Zeeland is niet goed en België is beter dan de eerste twee wedstrijden. Dus eigenlijk zouden ze veel meer moeten kunnen scoren. De kansen zijn er al geweest, maar voorlopig is het nog altijd 1-0.
0: Dankjewel voor je verslag. In de andere wedstrijd in de groep van de Belgen staat het 1-1 tussen Egypte en Iran. In groep H hebben Spanje en verrassend ook Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje versloeg Uruguay met 0-1 en Kaapverdië speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. Drie keer een gelijkspel was voor Kaapverdië genoeg om voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase van een WK te geraken. Frankrijk gaat ook door als groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen, dat ook al geplaatst was. Voor de Fransen scoorde Ousmane Dembélé drie keer. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen hebben Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust gebombardeerd. Dat zou een vergeldingsaanval geweest zijn, omdat er gisteren een vrachtschip aangevallen is dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran daarachter en heeft Iran daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van twee dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920, naast ook nog meer dan 3300 gewonden. En vooral ook nog meer dan 50.000 mensen die vermist zijn. Het weer nog, het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.

0: Feitloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun plicht vervuld in de laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 1-5. Tom Boudewil in Vancouver. De Belgen waren niet goed aan het WK begonnen, maar hebben nu toch gedaan wat ze moesten doen.
2: Ja, en zelfs de groepszegen gepakt. Kijk eens aan, het kan plots heel snel gaan naar die twee gelijke spelen. Na kritiek ook wel, maar vandaag 5 doelpunten gemaakt. En het konden er nog meer geweest zijn, want de Nieuw-Zeeland was heel zwak. Het was amper 1-0 na een eerste helft eenrichtingsverkeer. Trossard scoorde net voor het half uur. En de doelpunten vielen dan nog in de tweede periode. Een 2-0 ook van Trossard. Kevin De Bruyne voor de 3-0. Lukaku als invaller 4-1. En Salemaker ook als invaller. Dat was ook een 5-1. Tussendoor even stress omdat de Just 3-1 ervan maakte. En zo België geen groepswinnaar zou worden. Maar dat hebben de Rode Duivels dan helemaal recht gezet. En zij gaan dus als groepswinnaar door naar de 16e finales.
1: Eind goed, al goed. Dankjewel Tom in Canada. Het was vroeg opstaan voor supporters van de Rode Duivels, maar ze zijn toch op veel plaatsen samengekomen om de wedstrijd te volgen. In Dilbeek hebben zowat 500 mensen de wedstrijd op straat op een groot scherm gevolgd. Peter de Kroebele staat ertussen. Uitbundige sfeer, veronderstel ik?
3: Wel, het is al een beetje rustig, al bij al. Ze zijn een beetje stilgevallen. Het was inderdaad voor velen vroeg opstaan. Er zal al wat vermoeidheid in zitten. Maar hier dus midden in een woonwijk, in de feestzaal of aan de feestzaal van een café. Koffie, ontbijt, spek, eieren. Maar ook bier heb ik gezien. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat bier zal blijven vloeien de rest van de voormiddag. Heel geestige, leuke sfeer. Jong en oud hier tezamen. Samen genieten van voetbal. De beleving zoals het hoort. En dat midden in Dilbeek. Een mooi moment, denk ik, voor veel voetbalfans. Toch zeker zij hier waren.
1: Dankjewel, Peter. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De Amerikaanse aanvallen op Iran waren een vergelding, zegt Trump. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de VN zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.
0: De tijdloze.
1: Niet.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
0: De tijdloze live.

0: kan je. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
4: De Tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Mannekes. Bombeekies. Grote zomerklus bij Jamma.
3: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
3: Op alles.
2: En wanneer?
3: Nu zondag.
2: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee. Yeah.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
6: De Rode Duivels zijn toch nog groepswinnaar.
7: Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1.
6: De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 5-1. Dus dankzij deze overwinning zijn de Duivels alsnog groepswinnaar. Een verslag van Tom Boudeweel.
8: De grote ommekeer in één wedstrijd. Eindelijk de weg naar het doel gevonden. Eindelijk de eerste overwinning. En kijk eens aan, zowaar groepswinnaar nog door het gelijkspel bij Egypte tegen Iran. België mag ze ook in Seattle blijven. 5 doelpunten dus, maar dat hadden er gerust 10 mogen of kunnen zijn. Want Nieuw-Zeeland was echt zwak, liet veel ruimte en stelde aanvallend niets voor. Trossard was de man van de match met een doelpunt voor en eentje na de rust. De Bruyne en de invallers Lukaku en Salemakers maakten de andere goals. Just prikte even tegen. En zo kan het toernooi na een gemiste start echt beginnen voor de Duivels. De tegenstander in de 16e finales is nog niet gekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk.
6: En Kevin De Bruyne was achteraf blij dat de Duivels eindelijk hebben kunnen winnen op het WK. Maar voor een feestje is het nog te vroeg.
9: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig omdat we weten dat we na 2 speeldagen er niet top voor stonden. Maar uiteindelijk met de score van de andere match komen we op die eerste plaats. Dus we kunnen op zich in Seattle blijven, wat op zich goed kan zijn. Maar ja, nu komt een ander toernooi. Je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in 1 match. Dus nu begint het pas.
6: En op veel plaatsen hebben fans van de Duivels de match gevolgd vanochtend vroeg. Op een groot scherm, ook in Dilbeek, waar in het centrum zowat 500 supporters samenkwamen. En zij waren natuurlijk ook blij, maar ook een beetje vermoeid.
10: Superleuk, er was ook veel volk, ik had het niet verwacht. Heel leuke ambiance ook. 5 uur 's ochtends en een mooi weertje. Meer moet dat niet zijn.
11: Maar ik vind het uniek, zeker dat de kids ook ermee uitgekropen zijn deze ochtend. En dat een mooie mix is met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
12: Wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen, dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja, toch.
6: En dan iets anders. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze hebben onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones langs de kust gebombardeerd. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanval gisteren op een vrachtschip dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval en hebben ze daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Het noorden van Venezuela is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Er zijn nu al 920 doden geteld, maar er zijn nog altijd 50.000 mensen vermist, zegt de hulpcoördinator van de Verenigde Naties.
13: We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
6: Het is nog altijd drukkend warm vandaag. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg. Dan wordt het droger en ook iets minder warm.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist. Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: De tijdloze live.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
2: Fuck. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
3: Mijn kusfiets is helemaal op de klok.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
3: Zelfs met een helm is gefukt. Hallo.
2: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: In het Golden Year 2006 maakt de muziekwereld kennis met Beirut, de groep rond songschrijver en muzikant Zach Condon. De debuutplaat Goulash Orchestraar wordt fel gesmaakt. De nummers verwijzen allemaal naar plaatsen in de wereld. Of wat dacht je van Prenzlauerberg, Bratislava, Brandenburg en deze Postcards from Italy. Groeten van Beirut uit 2006.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, naar niks, hè, want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: ondertussen bij vak.
1: 1347 euro.
2: Minder.
1: 1256 euro.
2: Nog minder.
1: 1127 euro.
2: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
1: 1098 euro.
2: Oh, spijtig.
0: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Vaak. Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: De tijdloze. Het is 9:00. Goedemorgen.
6: De Rode Duivels verslaan Nieuw-Zeeland.
7: Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1.
6: De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen. Het werd dus 1-5 voor de Duivels en dankzij deze overwinning zijn ze alsnog groepswinnaar. Leandro Trossard scoorde de 2 eerste doelpunten en werd achteraf ook verkozen tot man van de match. Trossard was blij dat het uiteindelijk dan toch gelukt is om te scoren.
8: Ja, inderdaad. Creëerde al wat kantjes op begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Op dat moment spookt er toch even door je hoofd van... Het weer net niet, maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren en uiteindelijk is die goal gevallen en dan zie je dat de openingen kwamen en dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
6: En op veel plaatsen hebben fans van de Duivels de match gevolgd op een groot scherm vroeg in de ochtend. Ook in deel B kwamen zo'n 500 supporters samen. En de hoop op een goed WK is weer helemaal terug.
9: Oh, echt super fier. We hebben het gemaakt. Eerst veel beter dan de tweede plaats. Dus ik ben zeer blij. 5 goals. Dat was echt een fantastische match.
10: Ik had eerst niet zoveel hoop, maar nu, ja, dat is wel een leuke match.
11: Het gevoel dat het toch eindelijk gedaan is. Dat we de groepsfase overleefd hebben. En dat we toch naar de volgende ronde kunnen.
12: Wel, de vorige 2 matchen geloofde ik er ook in. Het is er niet altijd uitgekomen. En vandaag is het er tegen Nieuw-Zeeland wel uitgekomen. Dus goed gevoel.
6: De Duivels zijn dus groepswinnaar en dat is belangrijk voor de volgende ronde, de 16e finale. De tegenstander is wel nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het heeft onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones langs de kust gebombardeerd. Gisteren werd een vrachtschip aangevallen dat door de straat van Hormuz was gevaren, de belangrijke vaarroute. En volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran achter die aanval. Volgens de VS heeft Iran dus het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. In het noorden van Venezuela is er een naschok geweest na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Er zijn nu al 920 doden geteld en er zijn ook nog altijd 50.000 mensen vermist. Het weer nog, het is warm vandaag, drukkend warm. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg, dan wordt het droger en ook iets minder warm.
13: De tijdloze jaren 90.
5: Stefan Akkermans.
14: Goedemorgen iedereen. Dit is inderdaad de tijdloze jaren 90. Helemaal in zomerse stemming en in winnaarstemming na vanochtend toch. Het is opnieuw een zeer zwoele zaterdag. En dit is jouw laatste tijdloze jaren 90 voor de zomer. We geven er een lap op met eerst Noordkaap en Satelliet Suzy. Die mysterieuze titeldoor van Satelliet Suzy is gebaseerd op een nogal bizarre nachtelijke obsessie van de muziek. Tijdens hun tournee. De band verbleef tijdens de opnames van het album Programma 96 in een iets wat troosteloos motel langs de snelweg. En omdat er na middernacht op de reguliere zenders absoluut niets meer te beleven viel, raakten de heren gefascineerd door de opkomende spotgoedkope satelliettelevisie. En ze bleven urenlang wakker om te kijken naar een obscure Duits-talige teleshoppingzender waar een presentatrice genaamd Suzanne met een angstaanjagend groot enthousiasme multifunctionele keuken apparaten stond te demonstreren. En de band raakte zo gehypnotiseerd door deze satellietfusie dat gitarist Lars van Bambos de volgende ochtend die iconische rammelende gitaarriff schreef als een soort eerbetoon aan de vrouw die hun nachtrust had gestolen.
13: Dit is de tijdloze.
5: De tijdloze.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. De tijdloze live.

Dankjewel, liefste Suzy. Dat was Noordkaap. En dan gaan we naar Nederland met de Scene Open. Ja, het is een van die meest intense, rammelende openingsakkoorden uit de geschiedenis van de Lage Landen, denk ik. Wanneer de gitaar van Eeuws van Someren invalt en Telau zijn karistrieke, doorleefde stembanden opentrekt, weet je dat er geen ontsnappen aan is. Met Open leverde de Scene in 92 die ultieme hypernoete, hyperzoete hymne af voor iedereen die de muren om zich heen wilde slopen. Een song die zo groot en episch klinkt dat je bijna zou vergeten dat de band uit Amsterdam destijds op het randje van de afgrond balanceerde. Achter de schermen van dat rauwe rocksucces ging namelijk een frontman schuil met een verleden dat zich grotendeels in de absolute lute afspeelde. Telau was voor zijn grote doorbraak van de Scene helemaal geen fulltime rockmuzikant, maar een berekende en uiterst secure geluidstechnicus. Hij bracht zijn dagen door in stoffige theaterzalen en opnamestudio's waar hij de microfoons moest afstellen voor klassieke ensembles en brave cabaretvoorstellingen. En die diepgaande technische kennis van hoe geluid zich door een ruimte beweegt nam hem mee naar zijn eigen band en het verklaart voor hem de sound van de Scene, hoe hard het ook rammelde, productioneel altijd klopte als een bus. Hier is Telau.

Boogie Boogie, Voodoo Lady, This Mortal Coin, nu met You and Your Sister, een cover van Chris Bell, de man die Big Star mee oprichtte, het label verliet, een soloalbum maakte dat niemand kocht en in 1978 overleed bij een auto-ongeluk. Het nummer lag jarenlang begraven als B-kant van zijn enige single. Ze brachten Deal en Donnelly samen voor deze opname. Deal vloog over naar Londen, ze repeteerden het en namen het op in 3 dagen. De oorspronkelijke bedoeling was om samen in 1 microfoon te zingen, maar ze belanden telkens in een lachkramp. Uiteindelijk werden ze in afgelegen hoeken van de kamers geplaatst. 2 vrouwen die elkaar te goed liggen om serieus te blijven. Ja, en toch het mooiste resultaat van hun carrière samen. Zo gaat dat soms.

0: Bloed, bloedmooi, vind ik nog altijd. With Mortal Coil, You and Your Sister. Apollo 440 in Talking About Dub. De band had Van Halen als tieners live gezien in Liverpool. 20 jaar later sampelden ze de gitaarriff van In Talking About Love als eerbetoon. En die titel is een woordspeling op het originele Love for Dub. En dat is de hele grap en hij werkt natuurlijk. 4 decennia, muziek en film. Samen geperst in 1 dance track. Het haalde de top 10 in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië. En nummer 1 in Roemenië. Dat had niemand zien aankomen, ook Apollo 440 niet.
1: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. See you at 440.

0: Apollo 440 ain't talking about dub. Zometeen Queen and the show must go on. Brian May schreef het. Niet Freddie Mercury, wat het extra zwaar maakt, omdat May het schreef over iemand anders zijn pijn. Hij wist hoe ziek Mercury was, wist wat er stond te gebeuren en zette dat om in een nummers. De details van die opnamesessie, ja, die zijn genoeg verteld. Wat minder wordt gezegd is dat May de gitaarsolo opnam terwijl hij wist dat hij waarschijnlijk nooit meer iets met Mercury zou opnemen. Dat zit in elke noot. De show must go on haalde in België de top 10. Mercury overleed een maand na de release. Het nummer bleef zoals het beloofde.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
3: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: De tijdloze.

Queen and the show must go on. Hoe dan ook. Drugstore nu. En Thom Yorke, El President, een eerbetoon aan Salvador Allende. De Chileense president die in 1973 werd afgezet tijdens een staatsgreep. Geen licht onderwerp voor een popnummer. Het nummer werd in 1996 opgenomen, maar kon 2 jaar lang niet uitgebracht worden door problemen met het platenlabel. Thom Yorke zong mee. Drugstore was op dat moment op tournee gegaan met de Radiohead, Tindersticks en jawel ook Jeff Buckley. Ik krijg hem zo meteen nog een keertje voluit, maar eerst dacht ik, Oasis in je radio dan maar met Some Might Say.

Oasis en Some Might Say. Blijkbaar komt het platenlabel zich jaar later nog een keertje mengen. Maar nu helemaal voluit voor jou. Drugstore en Thom Yorke en El Presidente.

0: Jawel, Pearl Jam en Better Man. Zometeen Massive Attack en Safe From Harm uit Blue Lines. Ja, Blue Lines werd grotendeels opgenomen in het huis van Nene Cherry in Bristol. Zij had de band letterlijk van de bank getrapt en de studio gefinancierd. En de geur die ze mee herinnerde, een vieze luier van een van Nene's kinderen die achter een radiator was beland en er maanden bleef liggen terwijl de band aan het werk was. Het album dat trip-hop uitvond, gemaakt in een flat die stonk. Zo gaat dat nu eenmaal.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Lotto is op zoek naar een tong.
6: Dat heb ik.
7: Affirmatief.
5: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Ja, absoluut.
5: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
8: Een mocha banaan salami smaak.
9: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
11: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
12: De tijdloze.

blijft even tijdloos. Dat was Massive Attack. En hier is James Addiction. En Being Caught Stealing. De spanning binnen de band was op dat moment zo hoog dat elk lid van zijn partijen apart werd opgenomen. Being Caught Stealing was het enige nummer dat op het album dat nooit live was gespeeld voor de opname. Het werd volledig in de studio bedacht. En het geblaf dat je hoort is van Perry Farrell's hond Annie, die tijdens de opnames aan de deur van de vocaalkabine probeerde te geraken. Maar goed, Farrell liet het er gewoon in.

Shirley Bassey en History Repeating. David Bowie nu en Little Wonder uit 97, het jaar waarin hij 50 werd. Wat hij vierde door een album te maken, dat klonk alsof hij 20 jaar was en net had ontdekt wat een sampler was. Dat was geen crisis. Dat was Bowie die deed wat Bowie altijd deed. Kijken wie er interessant bezig was en bellen en meedoen. Little Wonder werd zijn eerste top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk in jaren. En de muziekpers was uiteraard verrast. Bowie niet, want hij had op dat moment al zo vaak doodverklaard gestaan, dat hij er een routine in had ontwikkeld. Opstaan, nieuw album, doorspelen, 50 jaar, drum and bass en dreadlocks. Dat is ja ook een manier om een verjaardag te vieren.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
4: De Rode Duivels zijn groepswinnaar. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 1-5. Speler Jeremy Doku is blij dat de Duivels dankzij hun aanvallend spel eindelijk hebben kunnen winnen op het WK. Vorige zondag was hij zelf nog naar Londen gevlogen om zijn vrouw bij te staan bij de bevalling van hun zoontje. Hij heeft weinig last gehad van dat over en weer vliegen, al was het toch lastig om meteen weer te spelen, zegt hij.
5: Ik heb niet veel getraind de laatste dagen, dus dan terug spelen is... Niet altijd makkelijk, maar ik ben wel blij met wat ik heb kunnen tonen en de ploeg heb kunnen helpen.
4: Dankzij deze overwinning zijn de Rode Duivels dus groepswinnaar. Dat is belangrijk voor de volgende ronde, de 16e finale. De tegenstander is nog niet bekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk. De Vlaamse regering wil bijna 300 hectare aan gebieden aanduiden als watergevoelige opruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast bij overstromingen bijvoorbeeld te beperken. De gebieden moeten dienen voor onder meer landbouw, recreatie of natuur. De eigenaars moeten wel nog verwittigd worden. Het is nog niet helemaal definitief, want er komt ook nog een openbaar onderzoek. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe hoge invoerheffingen voor Europese landen als die landen een belasting invoeren voor grote techbedrijven zoals Google en Meta. De Europese Unie komt met zo'n belasting op digitale diensten om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven belastingen betalen in de landen waar ze ook geld verdienen. De Europese Unie laat weten dat de belasting geldt voor alle bedrijven, ook niet-Amerikaanse. Europa zegt ook dat er snel gereageerd zal worden als de Verenigde Staten toch echt invoerheffingen opleggen. Het weer dan nog. Het is altijd of nog altijd drukkend warm vandaag. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg. Dan wordt het droger en ook iets minder warm.
6: De tijdloze jaren 90.
7: Stefan Akkermans.
8: Goedemorgen. Ja, 1-5. Nog nooit zoveel feestneuzen gezien, zo vroeg deze ochtend. Hoe dan ook, dit zijn jouw tijdloze jaren 90. De laatste voor de zomer, dus extra genieten met nu Fountains of Wayne en Sink to the Bottom. Twee New Yorkers die powerpop maakten op een moment dat niemand daarop zat te wachten. De tekst gaat dus over iemand die zo moe is van het proberen een ander omhoog te halen, dat hij besluit mee naar beneden te zakken. Solidariteit als wanhoopstaat. Zeg maar, gelukkig hebben de Rode Duivels dat niet gedaan.
6: Dit is de tijdloze.

0: Savoy en Sing to the Bottom. En dan Soul Wax met Saturday. Dan zitten we in 98, het jaar van de Rode Duivels van Titanic in elke bioscoop. En van twee broers uit Gent die gewoon een goede rocksong wilden maken zonder er te veel over na te denken. Saturday klinkt ernaar direct. Geen gram overbodige productie, zeg maar. David en Stefan de Wallen hadden op dat moment...
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: De tijdloze live.

Oh yeah, Salt and Pepper en What a Man hier bij de tijdloze jaren 90 met nu Genesis en I Can Dance. Drie mannen van middelbare leeftijd die een nummer maakten over het onvermogen om cool te zijn en daarmee onbedoeld het coolste nummer van hun late carrière maakten. De video parodieert modeadvertenties. Collins loopt door een woestijn, kijkt jawel verveeld in de camera, doet niets bijzonders, maar goed, het werd een wereldhit, We Can Dance. Het album waarop het staat was hun laatste studioalbum met Collins als zanger. Hij verliet de band 2 jaar later. I Can Dance bleek zijn afscheidsgeschenk. Al wist hij dat zelf nog niet. Een nummer over niet kunnen dansen. Gemaakt door 3 mannen die dat waarschijnlijk ook niet.

Genesis en I Can't Dance met nu Naughty by Nature en Hip Hop Hooray. Ja, het refrein werd zo breed meegezongen dat het op sportevents, in reclames en op schoolfeesten belandde. Wat voor dit trio uit New Jersey niet de meest voor de hand liggende uitkomst was. De video werd geregisseerd door Spike Lee, zijn enige muziekvideo ooit, naar verluidt. Wat zegt dat hij het toch wel de moeite waard vond.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies? Van op de barbecue?
3: Oh. Ja!
2: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ah ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.
11: De tijdloze.
12: Just what is it that you want to do?
13: We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
14: Away, baby, let's go.
13: We're going to have a good time. We're going to have a party.

Primal Scream en Loaded. En dan nu Chris Whitley, Big Sky Country. Whitley was op zijn 17e naar New York gevlogen om te bedelen en te spelen. En een toevallige reisagent gaf hem een gratis vliegticket naar, jawel, Brussel. En hij bleef een decennium in België hangen. Big Sky Country werd dus meegemaakt door iemand die jaren in onze contreien had doorgebracht. De opnames vonden plaats bij kaarslicht, laat op de avond, zeer intiem. De band leed zo dicht bij elkaar dat je elkaar kon aanraken. Whitley overleed in 2005 aan longkanker, 45 jaar oud. De gitaar uit 31 had hem overleefd met maar liefst 44 jaar. Now when this is over,

Bloodhound Gang en The Bad Touch, Happy Mondays. Dan maar eens nog even hoor, met Step On. Sean Ryder nam het op in een periode waarin hij zoveel drugs gebruikte dat de producers later zeiden dat hij niet begreep hoe het album überhaupt was afgeraakt. Maar goed, het is hoe dan ook een cover.

0: En het feestje past lost op onze afrekening 5. Zometeen Rage Against the Machine en Bullet in the Head. En op de binnenflap van het album staat in kleine letters: No samples, keyboards or synthesizers were used in the making of this record. Alles wat je hoort, de sirenes, de geluiden die onmogelijk lijken, is gitaar, bas en drums. Niets anders. In april 96 werden ze uit Saturday Night Live gezet nadat ze omgekeerde Amerikaanse vlaggen aan hun versterkers hadden gehangen. Ze hadden Bullet in the Head als tweede nummer gepland, maar het eerste was al genoeg.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
10: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
10: Allee.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: De tijdloze.

Dankjewel, Race Against the Machine en Bullet in the Head. Christine Hirsch en Michael Stipe en Your Ghost. Stipe had de demo's van Hirsch debuutsolo meegenomen van de bureautafel van haar manager zonder te vragen. En hij belde haar regelmatig op tijdens de opnames om te controleren of ze de nummers niet verpestte. En toen hij de studio belde op de dag dat de cello arriveerde, paste zijn stem zo perfect bij het materiaal dat ze hem vroeg achtergrondzang op te nemen. En ze beloofde hem dat het album nooit zou uitkomen. En als het toch uitkwam, zou er geen single zijn. En als er een single was, zou het nooit Your Ghost zijn. En als het Your Ghost was, zou er nooit een video komen. Ze geloofde dat zelf ook. Maar goed, geen van die beloftes klopte natuurlijk.

0: zometeen nog een uur jaren 90 met Nirvana, Nene Cherry, Lenny Kravitz, maar ook Prince en jawel, Metallica.
1: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
7: De politie gaat meer doen tegen phishing. De federale politie richt een nationale cel phishing op om online fraude beter te bestrijden. De cel moet onderzoeken welke georganiseerde bendes of netwerken achter de phishing zitten. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie gerichter en efficiënter te werk gaan.
8: Onze nieuwe nationale cel phishing is een belangrijke stap en noodzakelijk om alle onderzoeken die er lopen op de een of andere manier te kunnen bundelen en analyseren. Dus we gaan die gegevens uit die onderzoeken bundelen om op die manier de werkwijze van die phishingbendes en de dadergroepen in beeld te kunnen krijgen. Want het is niet omdat er bijvoorbeeld één feit is met een slachtoffer in West-Vlaanderen, een ander feit met een slachtoffer in Limburg, dat die twee geen verband kunnen hebben met elkaar.
7: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan. En dat is zo'n 30% meer dan in 2024. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare aan nieuwe watergevoelige gebieden aangeduid, waar dus niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten dienen voor landbouw, recreatie, waterbuffering of natuur. Dat vertelt minister van Omgeving Joop Roens.
9: Dat zijn gebieden die gemakkelijk overstromen bijvoorbeeld, om die ook te vrijwaren en die dus niet te gaan verharden. Want dat waren potentieel vaak locaties om te gaan verharden, om daar te gaan wonen of industrie te ontwikkelen. Die gaan we dus niet verharden. Dus dat is belangrijk om vooral ook aan waterberging te doen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Eigenaars die krijgen dan natuurlijk een vergoeding wanneer hun eigendom in zo'n gebied komt te liggen.
7: De nieuwe watergevoelige gebieden die nu zijn aangeduid zijn voorlopige locaties. Ze zijn nog niet helemaal definitief. De Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe hoge invoerheffingen voor Europese landen als die landen een belasting invoeren voor grote techbedrijven zoals Google en Meta. De Europese Unie komt met zo'n belasting op digitale diensten om ervoor te zorgen dat grote techbedrijven belastingen betalen in de landen waar ze ook geld verdienen. De Europese Unie laat weten dat de belasting geldt voor alle bedrijven en dus niet alleen Amerikaanse. Europa zegt ook dat er snel gereageerd zal worden als de Verenigde Staten ook echt invoerheffingen opleggen. Het weer, het is nog altijd drukkend warm vandaag. Tussen de 28 graden aan zee en 39 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel- en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en ook iets minder warm.
10: De tijdloze jaren 90.
11: Stefan Akkermans.
0: Goedemorgen, nog 1 uur tijdloze jaren 90. En dat doen we in stijl met nu Sheila Divine en Like a Criminal. Ja, er zijn bands die toevallig een tweede thuis vinden. Sheila Divine hoort duidelijk in die tweede categorie. Want in eigen land bleef de groep uit Boston een goed bewaard geheim. Maar in België en Nederland groeiden ze uit tot een cultband. Dat gebeurt niet vaak. Blijkbaar horen sommige songs gewoon beter thuis aan deze kant van de oceaan.
10: Dit is De Tijdloze.
11: De Tijdloze.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste

Oh ja, dat was Nene Cherry. En dit is Lenny Kravitz, ideaal bij deze temperaturen. I Belong to You, opgenomen in zijn eigen studio in New York, met aanvullende sessies op de Bahamas, de eilanden waar zijn mama-familie vandaan komt. Kravitz speelde opnieuw alles zelf in, natuurlijk. Gitaar, bas, drums, keyboard, zang. Dat deed hij altijd. Het enige dat hij overliet aan iemand anders was in dit geval de piano. En de video werd uiteindelijk ook opgenomen

Je moet dit live meemaken, dan gaat die minutenlang door. Maar het is fantastisch. Lenny Kravitz, I Belong to You. Dread Zone en Captain Dread. De melodie is gesampled van King of Ballyhoolie door Patrick Street. Dat is een Ierse volksgroep. Ierse volk onder een dubbeat gebouwd door voormalige leden van Big Audio Dynamite. Dus dub, reggae, folk, electronics en Ierse violen in één nummer. Ja, dat klinkt een beetje als te veel. Maar wees gerust. Het werkt.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Mannekes. Bombeekies. Grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
6: De tijdloze.

Prince en Get Off. En dit is Concrete Blonde en Joey. En Joey gaat over Mark Morland, de gitarist van Wall of Voodoo. Hij was alcoholist. Morland overleed in 2002 aan leverfalen. Hij werd slechts 44 jaar oud.

Madonna en Beautiful Stranger. En hier is Grant Lee, Buffalo en Fanny nog een keer. Grant Lee Phillips, geboren in een predikantenfamilie. Opgegroeid met blues en met Kiss. Wat toch wel een ongewone combinatie is, maar blijkbaar werkt. De titeltrack werd opgenomen in een stalen gieterij uit de 19e eeuw in San Francisco. Dat verklaart die grote akoestiek van die bakstenen ruimte. Dat gaf het album zijn brede, open geluid. En zoals je misschien wel weet, Michael Stipe van R.E.M. verklaarde Fuzzy het beste album van het jaar, zonder twijfel, na een optreden in Later with Jules Holland. Wat de band meteen een tournee als voorprogramma van R.E.M. opleverde. Hier is Fuzzy. Rain.

0: Dat was Sinead O'Connor en zometeen Evil Superstars is the Sad Sad Planet. Ja, Mauro Pawlowski had op dat moment al een reputatie als de meest oncomfortabele persoon in de muziekscene in Vlaanderen. Niet omdat hij moeilijk deed, maar omdat hij altijd iets zei of deed dat net buiten de verwachting viel. It's a Sad Sad Planet past daar perfect in. Een popsong die klinkt alsof het per ongeluk is gemaakt, met een tekst die net genoeg zegt om te blijven hangen en net genoeg weglaat om je aan het denken te zetten. Heus de zolder als vertrekpunt voor iets dat klinkt als een luie zondagnamiddag met toch wel een ongemakkelijk randje. Zometeen.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Een mocha banaan salami smaak.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet
6: zijn nu zondag open.
7: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
6: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: De tijdloze.

0: Dankjewel, Maro. Evil Superstars, it's a sad, sad planet. Lion Rock en Rude Boy Rock nu. Justin Robinson bouwde op de 4 samples tegelijk 4 decennia Jamaicaanse muziekgeschiedenis in 1 big beat nummer. Robinson was voor Rude Boy Rock vooral bekend als club DJ in Manchester en had al jaren een reputatie in de underground. Dit was het moment waarop de mainstream, zeg maar, hem ontdekte. Het belandde in de FIFA 99 videogame, wat in 98 de snelste weg was om bij een generatie tieners door te dringen. Ja, dat is ook een vorm van cultuurverspreiding, al had Robinson dat zelf waarschijnlijk niet zo gepland.
1: Well, sit, children. Let me give you the subject of the day.

Dr. Dre en Snoop Dogg. Still Dr. Dre met nu Metallica en Until It Sleeps. Ja, Metallica bracht in 1996 een single uit zonder razendsnelle riffs en zonder de behoefte om alles aan diggelen te slaan. Dat alleen al zorgde voor lichte paniek bij een deel van de fans. James Hetfield schreef de tekst nadat zijn moeder was overleden aan kanker. Ze was overtuigd lid van Christian Science en weigerde medische behandeling. Jaren later beschreef Hetfield het nummer als een gesprek met de pijn en met die woede. Niet over een monster onder het bed, maar over iets dat je blijft achtervolgen. Vandaar ook deze titel.

0: Dit waren jullie tijdloze jaren 90. De laatste voor de zomer, maar in september zijn we opnieuw. En zo dadelijk ontdek je nog een keer wat je met de paplepel hebt meegekregen. Hou het vooral fris en heel graag tot in september.
1: That was wonderful.
2: Bravo.
1: I loved that.
2: Oh, it was great.
1: Well, it was pretty good.
2: Well, it wasn't bad.
1: Well, there were parts of it that weren't very good, though.
2: It could have been a lot better.
1: I didn't really like it.
2: It was pretty terrible.
1: It was bad.
2: It was awful.
1: It was terrible.
2: Get him away.
1: Hey, boo.
2: Boo.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
8: De politie gaat meer doen tegen phishing. Om online oplichting beter aan te pakken, richt de federale politie deze zomer een nationale cel phishing op. Die moet onderzoeken welke georganiseerde bendes of netwerken achter de phishing zitten. Er zal onder meer voor gezorgd worden dat verschillende politieafdelingen beter informatie uitwisselen, zegt de federale politie.
9: Onze nieuwe nationale cel phishing is absoluut een noodzaak om een overzicht te hebben over alle verschillende dossiers, alle verschillende aangiften die zowel bij de lokale zones als door onze federale gerechtelijke politie behandeld worden. Het is niet omdat er bijvoorbeeld een phishing-slachtoffer in West-Vlaanderen is en iemand in Limburg, dat die twee geen verband houden met elkaar. Dus het is echt om die analyse te kunnen doen van de dadergroepen die achter die phishing-campagnes zitten en ook van de werkwijze, de manier waarop ze werken.
8: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan het jaar daarvoor. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare aan nieuwe watergevoelige gebieden aangeduid waar niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten voortaan dienen voor landbouw, recreatie en natuur. Het gaat om open gebieden die dus niet per se woningen zijn, maar wel soms grond waar eigenlijk op gebouwd mocht worden. Dat vertelt minister van Omgeving Joop Roens.
10: Veelal gaat dat toch over gebieden die vandaag bekend staan als gebieden. Ja, als het iets of wat heeft geregend, dan zie je dat dat gebied snel onder water staat. En tegelijk ook vaak gebieden die natuurgebieden of landbouwgebied zijn en dat ook kunnen blijven dan. Het zijn vandaag open gebieden waarvan we zeggen we gaan die open houden om van die Vlaamse bodem een spons te maken die voldoende water kan opvangen en die ook ervoor zorgt dat ons grondwaterpeil op niveau blijft.
8: De watergevoelige gebieden die nu zijn aangeduid zijn voorlopige locaties. Ze zijn nog niet helemaal definitief. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na 2 keer een gelijkspel op het WK hun 3e en beslissende groepswedstrijd dan toch konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion in Antwerp.
11: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien. Hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang. Fantastisch. Goeie match gespeeld.
12: Ja, Lukaku was er. Die was top. Die was goed. Die was geweldig. We love Lukaku,
13: ja,
12: toch?
13: We love Lukaku.
14: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
8: Het weer vanmiddag zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten is er al wel onweer mogelijk. Ook vanavond worden er onweersbuien verwacht met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten is er dan nog onweer mogelijk. Het wordt dan minder warm tussen de 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten van het land.
15: De Tijdloze.
16: Met de paplepel.
15: Een hele goede middag. De Tijdloze die wordt van generatie op generatie doorgegeven. En het volgende uur hoor je zonen en dochters vertellen over de platen die zij dankzij hun ouders hebben leren kennen. Geniet ervan.
16: De Tijdloze.
15: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Arnaud. En als thuis vroeger de koers gedaan was, dan ging de televisie uit bij ons. En dan legde mijn papa vaak een plaatje op. Dat was dan bijvoorbeeld Simple Minds of Dire Straits of Fleetwood Mac. Ik kan me herinneren als kind dat als ik aan het spelen was in de living en mijn papa legde de plaat op van Simple Minds, Don't You Forget About Me, dat mijn ouders altijd spontaan begonnen te dansen met elkaar. En als kind werd dat zeer aanstekelijk, want dan konden mijn broer en ik ook gewoon, ja, meedoen. En als we met Lego aan het spelen waren, dan was dat moeilijk. Maar als we puzzel aan het maken waren, dan konden we wel gemakkelijk meedansen.
0: De Tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
0: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze. Met de paplepel.
1: Ik ben Bert en ik kies het nummer Nobody's Wife van Anouk. Omdat dat de eerste liedjes waren dat mijn mama mij heeft laten horen in de auto. Toen het vroeger nog met cd'tjes te doen was en niet met bluetooth. En ik herinner mij nog keigoed dat mijn mama en ik daar keihard op aan het shaken waren. En dat enorm leuk was.
0: De Tijdloze. Met de paplepel.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Ondertussen bij vak. 1347 euro.
2: Minder.
1: 1256 euro.
2: Nog minder.
1: 1127 euro.
2: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel.
1: 1098 euro.
2: Oh, spijtig.
3: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
4: Vak.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visk.
6: Of een lekkere langoustien.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmis.
9: De tijdloze.
8: Met de paplepel.
10: Hallo, ik ben Noor en ik kies voor Dog Days Are Over van Florence and the Machine. Omdat ik mij heel goed kan herinneren dat vroeger bij ons thuis heel veel werd opgezet. En ik dan ondertussen al een paar keer op live gezien met mijn ouders. En dat is wel een superleuke herinnering.
9: De tijdloze.
8: Met de paplepel.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
3: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
0: Midas, je kan altijd vooruit. Doe, doe, doe.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Dit is de Tijdloze.
9: Met de paplepel.
10: Hallo, ik ben Griet. Mijn pa is echt een muziekfreak eigenlijk een beetje. Hij hield heel erg van Iggy Pop. Candy Candy stonden we eigenlijk met heel het gezin te dansen in de living. En mijn pa speelde dan luchtgitaar op zijn fake elektrische gitaar. Ik heb dan later ook zelf naar de muziekschool gegaan en eigenlijk een beetje gepusht geweest in de richting om gitaar te spelen. En dan kreeg ik ook een elektrische gitaar daarna. Maar eigenlijk vond mijn pa dat leuker dan dat ik dat vond. Dus mijn excuses, papa. Ik heb nooit in een band gespeeld. Ik heb ook nooit die elektrische gitaar echt ten volle benut. Maar toch heel erg bedankt om zo dat nummer mij te laten kennen en om vooral de wereld van de muziek te doen opengaan voor mij.
8: De Tijdloze.
9: Met de paplepel.

0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.
2: Hallo, ik ben Jimmy Vriens, 34 jaar. En onderweg naar Spanje elk jaar met de familie in de auto werd de cd van Doe Maar altijd afgespeeld. In het begin was dat aanpassen, want natuurlijk, het is in het Nederlands en onze Vlaamse taal komt daar niet altijd even juist overeen. Maar na een tijd, met genoeg te horen, wou het zelf na een tijd ook horen. Dus ik vraag het liedje van Doe Maar sinds een dag of twee.
0: De tijdloze.
1: Met de paplepel.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: De tijdloze.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag.
5: Verzekeraars verliezen veel geld door oplichting. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt de organisatie van verzekeraars Assuralia.
6: Heel concreet gaat het dan over gemanipuleerde foto's, over valse documenten, over valse facturen, gemanipuleerde facturen. Als we gaan kijken wat dat de impact is, weten we dat dat ongeveer 150 euro per jaar is over alle premies heen, dat gezinnen te veel betalen door verzekeringsfraude. Reden waarom dat verzekeraars steeds meer investeren om die fraude op te sporen.
5: En de federale politie heeft beslist om online oplichting beter te bestrijden. Ze richt een nationale cel phishing op. Die moet de georganiseerde criminele bendes en netwerken achter de phishing opsporen. Dat vertelt de federale politie.
7: Die cel wordt in de zomer opgestart en bestaat uit een aantal mensen, rechercheurs, maar ook misdrijfanalisten die dan samenwerken met strategische analisten om echt aan beeldvorming te kunnen doen. Hoe werken die phishingbendes? Zijn er linken tussen de verschillende aangiftes, tussen de verschillende dossiers en wie zijn die dadergroepen die daarachter zitten. En we werken ook internationaal samen, dus we kunnen ook leren uit die buitenlandse onderzoeken om op die manier die phishingbendes beter te kunnen aanpakken.
5: Vorig jaar werden er in ons land meer dan 8500 aangiftes van phishing gedaan en dat is zo'n 30% meer dan het jaar daarvoor. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na twee keer een gelijkspel op het WK nu hun derde en beslissende groepswedstrijd dan toch konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerp.
8: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we al lang willen zien. Hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang, fantastisch. Goeie match gespeeld.
9: Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
10: ja,
9: toch?
10: We love Lukaku.
11: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
5: Twee tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen kregen de oproep om hun huis te verlaten. Verschillende treinverbindingen zijn onderbroken en ook sommige vluchten zijn geschrapt. En het weer bij ons blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. Alleen in het noordwesten is er wel al kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. En ook morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten nog wat onweer mogelijk. Het wordt dan ook warm, iets minder wel, tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten.
3: De tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Fak. Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
3: En wanneer?
4: Nu zondag!
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
5: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: Wat is de meest succesvolle R&B-single aller tijden? Wel, het antwoord komt uit 2006, ons Golden Year deze week. En het luidt Be Without You van Mary J. Blige. Het komt op haar album The Breakthrough en het wordt in 2006 een van de meest gedraaide songs op de radio. Be Without You, dit is Mary J. Blige.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2006.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Ik hoor weer elke boodschap.
7: Oma, ik moet pipi doen.
6: Ook de kleinste.
7: Allee, oma.
5: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: zijn nu zondag open.
9: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
10: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Dat wordt chili con serieus veel carne.
10: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
13: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
14: De tijdloze.
15: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: 100% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lotto is op zoek naar een tong.
5: Dat heb ik.
6: Affirmatief.
4: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
5: Absoluut.
4: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
7: Oh, mocha banan salami smaak.
8: C'est si bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
7: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Ah, ik zat eens op zoek.
7: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
13: Verzekeraars verliezen veel geld door valse schadeaangiftes. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker €181 miljoen opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel €800 miljoen kan oplopen. En er is een nieuw hulpmiddel dat fraudeurs steeds vaker inzetten. Artificiële intelligentie. Dat zegt de koepelorganisatie van de verzekeraars, Assuralia.
14: Wat wij vooral zien is het feit dat documenten en ook beelden heel eenvoudig kunnen vervalst worden tegenwoordig. En dat die vervalsingen die we tegenwoordig zien er zeer professioneel zijn. Vroeger moest men om een document te vervalsen heel lang geleden Tippex gebruiken. Mm-hmm. Een tijd later gaan photoshoppen, wat ook al niet iedereen kon. Maar tegenwoordig, iedereen kan een beeld vervalsen. Iedereen kan een geloofwaardig document vervalsen.
13: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer was geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. Geen van beiden zijn of waren in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek. Het land Bahrein in het Midden-Oosten zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Eerder vannacht hadden de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran, ondanks het tijdelijke staakt het vuren. Ja, Veerle de Vos, Iran en de VS zijn nog wel altijd aan het onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Ja, wordt dat nu niet moeilijk?
15: Ja, voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen, op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
13: Oké, dankjewel Veerle. Het weer blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. Alleen in het noordwesten is er wel kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen nog buien in het centrum van het land, vooral in de namiddag. En in het oosten kan dat zelfs nog onweer zijn. Het wordt dan iets minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in het oosten van het land.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jam!
4: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: Golden Years
1: 2006.
2: In Golden Year 2006 komen Red Hot Chili Peppers op de proppen met een dubbelaar onder de titel Stadium Arcadium. Anthony Kiedis en de zijnen klinken radiovriendelijker dan ooit en dat zou wel eens aan de productie van Rick Rubin kunnen liggen. Het levert deze plaat 5 Grammys op, waaronder die van rocknummer van het jaar voor deze Danny California, vlotjes meegezongen op de Wei van Werchter in 2006. Dit zijn Red Hot Chili Peppers.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 15% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze.
6: Yeah!
7: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
8: Oh, I bet that you look good on the dance floor all night long.
7: De tijdloze dansant. Straks op Edegem Zomert in Edegem.
9: Are you ready to party?

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
4: 500?
3: Schatje, dat is €25.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht aan chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
12: Ford.
13: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
14: Verzekeraars verliezen veel geld door valse schadeaangiftes. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker €181 miljoen opgelicht. En het zal waarschijnlijk nog veel meer zijn, want dat is enkel het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel €800 miljoen kan oplopen. En er is een nieuw hulpmiddel dat fraudeurs steeds vaker inzetten. Artificiële intelligentie. Daarmee kunnen mensen van alles in scène zetten, zegt de koepelorganisatie van de verzekeraars Assuralia.
15: Bijvoorbeeld een woningdossier waarbij een brandschade of een waterschade is, waarbij het heel gemakkelijk is van een foto van uw eigen keuken bijvoorbeeld te nemen en aan AI te vragen van, kunt je voor mij hier eens een waterschade op dat beeld zetten, en dat beeld wordt dan doorgestuurd naar de verzekeraar.
14: De provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen vragen om niet naar de provinciale domeinen te komen als je nog geen ticket hebt. De meeste domeinen zijn volzet. Het gaat dan om de Nekker in Mechelen, het Zilvermeer in Mol, de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Geraardsbergen en Puijenbroek in Wachtebeken. De provinciebesturen waarschuwen dat het geen zin heeft om naar de domeinen te komen zonder ticket, want je komt er niet in. Met deze oproep willen ze nodeloze wachtrijen en frustraties vermijden. In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer was geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. De 2 slachtoffers waren niet in levensgevaar. Het parket voert nu een onderzoek. Het weer nog, voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten is er al wel kans op onweer. Vanavond krijgen we dan ook op andere plaatsen onweer met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen in de namiddag kans op buien in het centrum van het land. En vooral in het oosten kan het dan ook nog onweren. Het wordt iets minder warm, tussen 23 graden morgen aan zee en 32 graden in het oosten van het land.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is ge...
0: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
6: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: De tijdloze.

0: geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee!
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
1: Grando, Grando, Grando.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Kendo, lekker op vakantie. Cassie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht van chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
11: Er zijn uitzonderlijk veel Fransen gestorven tijdens de hittegolf. In de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteren 109 mensen gestorven in 24 uur tijd door gevolgen van de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Dat is veel meer dan normaal. Vandaag is de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij gestegen tot boven de 35 graden. En ook dat is uitzonderlijk. En ook bij ons veroorzaakt de hittegolf grote druk op de ziekenhuizen en de hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen. En dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom van patiënten te verwerken. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
12: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen meer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
11: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. Sport. In de atletiek begint Nafi Thiam rond deze tijd aan het kogelstoten op de meerkampmeeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK-atletiek 9 maanden geleden. Thiam begon vandaag met het hoogspringen. Ze sprong over 1,84 meter. Dat is 5 centimeter lager dan haar beste sprong vorig jaar. En na het kogelstoten zal ze ook nog de 200 meter lopen. Het weer blijft voorlopig zonnig en warm. Van 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten van het land. In het noordwesten wel kans op onweer en vanavond ook op andere plaatsen onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Ook morgen in de namiddag kans op buien en in het centrum kan dat opnieuw met gedonder en onweer zijn. Het wordt iets minder warm wel tussen de 23 graden morgen aan zee en 32 graden in het oosten van het land.
2: De tijdloze.

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. De tijdloze live.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Mannekes!
3: Bombikies!
2: Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles!
2: En wanneer?
4: Nu zondag!
2: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
8: Ah.
9: Midas. Je kan altijd vooruit.
10: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
11: Ford.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
15: 500?
14: Schatje, dat is €25.
15: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
14: Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
15: Allee, gracias, Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 60.

0: 2006.
1: We gaan met veel plezier terug naar het Golden Year 2006 op de Tijdloze Radio, want in dat jaar brengt de Canadese met Portugese roots Nelly Furtado haar derde album uit. Die Loose is een groot succes, want het komt in meer dan 10 landen snel op nummer 1 terecht. Een goed geproduceerde popplaat die naar het schijnt haar inspiratie vond in Ray of Light van Madonna. 8 singles vinden de weg naar een groot publiek, waaronder Promiscuous en deze Man Eater. Dit is Nelly Furtado.
0: De Tijdloze
2: Golden Years
0: 2006.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
4: Grando. Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
10: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: De tijdloze.
13: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste plaatsen.

0: Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
5: Het noodnummer heeft een record aantal oproepen gekregen. Door de hitte is het erg druk in de ziekenhuizen en bij de hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen. En dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het echt om een noodgeval gaat.
6: Het is niet zo dat je, als je je even minder goed voelt, zeker als je jong bent, dat je meteen naar een ziekenhuis moet, is wel verschillend. Iemand die ouder is, zeker een bejaard, iemand die onwel wordt, iemand die een ziektegeschiedenis heeft, die een hartprobleem heeft, dat is iets anders natuurlijk. Dus ik wil zeker niet zeggen dat mensen, als ze ongerust zijn, geen beroep mogen doen op hulp.
5: De minister herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En ook op de weide van Werchter is het intussen puffen bij deze temperaturen. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. Maar of dat voldoende is, daarover zijn de meningen van de festivalgangers verdeeld.
7: We zien wel echt dat ze moeite hebben gedaan en zo is het wel voldoende, denk ik.
8: Je ziet ook die benevelaars hier overal op het terrein, dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
9: De schaduwplekken zitten ook stampvol, dus we hebben ook nog geen plekken gevonden om een beetje te zitten in de schaduw. We hebben allemaal heel grote dorst en er is wel weinig water voorzien om op te vullen.
10: We zagen hier waar de waterbijstand was, dus misschien is dat een werkpunt, maar voor de rest is het allemaal prima, vind ik.
5: En in de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteren 109 mensen gestorven in 24 uur tijd door gevolgen van de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Dat is veel meer dan normaal. Vandaag is de temperatuur in Parijs ook voor de 10e dag op rij gestegen tot boven de 35 graden. En ook dat is heel uitzonderlijk. China heeft een onderzoek geopend naar een neergestort sportvliegtuig in het centrum van de hoofdstad Peking. Gisteren vloog dat kleine vliegtuig tegen de hoogste wolkenkrabber daar. Daarbij kwam de piloot om het leven, er vielen ook 13 gewonden. De piloot was de enige inzittende en was opgestegen van op een kleine luchthaven 50 kilometer verderop. Beelden van de crash werden meteen van het Chinese internet gehaald. Het luchtruim boven de Chinese hoofdstad is ook bijzonder streng beveiligd. Het weer vanavond en vooral vannacht kunnen we plaatselijk felle onweersbuien krijgen met intense regen, hagel en felle windstoten. De minima straks liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen opklaringen en wolken, in de namiddag opnieuw kans op lokale onweersbuien. Aan de kust blijft het overwegend zonnig en temperaturen morgen tussen 23 en 32 graden.
11: De tijdloze.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
7: Affirmatief.
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Absoluut.
6: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Oh, mocha banan salami smaak.
8: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Jan.
10: En wij klussen allemaal mee.
9: Met 20% korting, hè? En op wat?
10: Op alles.
9: En wanneer?
10: Nu zondag.
9: Wie klust er allemaal mee?
10: Wij klussen allemaal mee.
11: Samen met Gamma.
12: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 70.

0: op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Yellow. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snozen zeggen.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
8: Heel veel mensen hebben de 112 gebeld. De hittegolf veroorzaakt grote druk op ziekenhuizen en hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren meer dan 11.000 oproepen en dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Dat vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
9: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen meer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
8: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En of de festivalgangers op de weide van Werchter dat advies zullen opvolgen, is nog maar de vraag. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam wel maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. En ook de festivalgangers hebben zich wat aangepast.
10: Dit is uit te houden als je uren naar kleed en genoeg drinkt en een waaierke bij hebt of zo. Maar na dit concert toch even schaduw gaan opzoeken.
11: Je ziet ook die benevelaars hier overal over het terrein. Dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
12: Wat gaan jullie drinken vandaag?
13: Water. Momenteel is hydratatie key, dus momenteel gaan we het daarbij houden, denk ik.
14: Aperol, ene of twee, en daar stopt het bij wel ze. Anders leek tegen de grond, denk ik.
8: In Bredene, aan de kust, is vandaag de 25e verjaardag gevierd van het eerste en enige naaktstrand van ons land. Het ligt aan een kleine strook strand op de grens met de Haan, afgelegen van de andere stranden en van bebouwing. Zo is er geen inkijk van nieuwsgierigen mogelijk. Deze mensen vertellen waarom ze de plek destijds zijn beginnen op te zoeken.
15: Ik ga nooit naar een strand waar ik met een spannende broek moet enzovoort. Het idee van vrijheid.
16: Je zit vragen, hoe wil de wind voelen? De zon? Ja, dan moet je meer remmen. Genieten van kleine dingen.
8: En dan nog sport. Nafi Tiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in Ratingen in Duitsland. Ze haalde nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Door een moeilijke voorbereiding werkt Tiam nog geen volledige zevenkamp af. Morgen doet ze wel nog mee aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En dan nog het weer vanavond en vooral vannacht kunnen we plaatselijk felle onweersbuien krijgen met intense regen, hagel en felle windstoten. De minima straks liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen opklaringen en wolken, in de namiddag opnieuw kans op lokale onweersbuien. Aan de kust blijft het wel overwegend zonnig. Temperaturen morgen tussen 23 en 32 graden.
7: Dit is de Tijdloze. Are you ready to party?
1: Goedenavond. Als je niet op Werchter Boutique, Couleur Café, Paradise City of eender welk ander festival staat, dan zit hier goed op de Tijdloze. Want het is de Tijdloze dansant, het is tijd om te dansen. En in die playlist staat Groove Armada, Madonna, Beyoncé, Peter Gabriel, Björk, Daft Punk, maar eerst Prince met I Wanna Be Your Lover. Voilà, een zalige playlist om het eerste echte officiële weekend eigenlijk van de zomer goed in te zetten. En ik wens je heel veel plezier.
12: De Tijdloze dansant.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
4: Are you ready to party?
5: De tijdloze dansen.

0: Klozen. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee grote funeraria van Parijs binnen de stadsmuren liggen volledig vol. Dat melden Franse media. Lichamen moeten nu naar funeraria buiten de stadsmuren gebracht worden. Door de hitte zijn er op 24 uur tijd gisteren 109 mensen gestorven. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. En er wordt gevreesd dat het aantal doden nog hoger ligt, vertelt Koen Braakman.
2: Die 109 doden, dat zijn er nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis, maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers van ziekenhuizen zijn er nog niet. Maar het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. En dat is volgens Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen in 1947.
1: En ook bij ons is het enorm druk op spoeddiensten en krijgt het noodnummer 112 meer oproepen binnen. Gisteren waren dat er ruim 11.000, dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daarom wordt opgeroepen het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan de Pride. Het evenement dat in het teken staat van de LGBTQ-beweging. Het was de eerste Pride sinds het vertrek van Viktor Orbán. Die kantte zich jarenlang tegen meer rechten voor homo's onder het mom van kinderbescherming. De demonstratie vond plaats bij recordtemperaturen. Zo werd in Budapest 38 graden gemeten. Sinds april is de pro-Europese Peter Magyar aan de macht. Meerkamster Nafi Thiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in het Duitse Ratingen. Thiam haalde zoals verwacht nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Thiam zal nog geen volledige zevenkamp afwerken in Ratingen. Morgen neemt ze nog deel aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En in de Formule 1 start George Russell vanop de poolpositie voor de grote prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit van Mercedes sneller dan de twee Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanop plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, maar zonder gevolgen. Vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust, en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima vannacht liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start droog en zonnig. Na de middag vergroot de kans op buien en onweer, vooral in het oosten, en dan nog tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.
3: De tijdloze dansant.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten. Na.
2: Hoogstraten aardbeien.
4: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het Brusselse muziekfestival Couleur Café wordt stilgelegd door de onweersdreiging vanavond. De concerten voor vanavond zijn afgelast en alle bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Ook de camping moet volledig ontruimd worden. De organisatie deed de aankondiging een uurtje geleden, zegt onze collega Wannes de Beukelaar.
3: Er is hier op het terrein voorlopig nog heel wat onduidelijk. Er heerst nog steeds een festivalsfeer, hoewel de organisatie tijdens een optreden op een van de hoofdpodia heeft aangekondigd dat dat het laatste optreden is. En dat is rond de klok van 8 het hele terrein en ook de camping ontruimd zou moeten worden. Daar is dus op dit moment nog niet veel van te merken. De mensen handelen er nog niet echt naar. En het is dus voorlopig nog afwachten hoe die ontruiming zal gebeuren.
2: De beslissing om Couleur Café stil te leggen kwam van de Brusselse overheid, die eerder ook al parken en bossen hadden gesloten wegens het onweer en de felle windstoten die verwacht worden. De onweersbuien die komen vanuit Frankrijk, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
4: In de loop van de avond, nacht, we verwachten het ergens tussen 11:00 vanavond en om 1 of 2 uur vannacht, dat er redelijk snel onweer van zuidwest naar noordoost over het land gaat schuiven. Waar precies is moeilijk te zeggen, maar hier en daar gaan we daar rekening moeten mee houden en het kan een beetje verspreid over het land zijn, vandaar dat het grootste deel van het land wel die code oranje terecht heeft gekregen.
2: Ja, en die code oranje die geldt voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. Door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en bij hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. En de minister herhaalt de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en, niet onbelangrijk, alcohol te vermijden.
5: Dat wil niet zeggen dat je op een koele plek geen pintje mag drinken, maar alcohol en hitte, dat is echt te vermijden, omdat het kan bijdragen tot uitdroging. En het is uitdroging die leidt tot gezondheidsproblemen en soms serieuze gezondheidsproblemen. Dus ja, genoeg water drinken en plezier maken.
2: En in de Formule 1 heeft George Russell de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanaf plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, zij het zonder erg. Onweer dus vanavond en vannacht, zoals Sabine al aangaf. De temperaturen blijven vanavond nog lang hoog. Morgen start droog en zonnig en na de middag is er dan opnieuw kans op buien of onweer. En dan nog tot 32 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.
6: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
3: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
2: En wat maakt u dan blij?
3: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
2: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
3: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
1: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain Korte. Het festival Werchter Boutique wordt rond deze tijd stilgelegd en de bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Dat heeft te maken met de onweersdreiging. Het optreden van headliner Katy Perry gaat dus niet door. Eerder vanavond werd het festival Couleur Café in Brussel ook al stilgelegd door die onweersdreiging. De bezoekers van Couleur Café vonden dat spijtig, maar de meesten begrepen het wel.
3: Ja, het was superleuk. We zijn er een paar uurtjes geweest en hebben ons geamuseerd. En voorlopig is het nog zondag en min stil, dus we vinden het spijtig dat we weg moeten, maar ja, we moeten een beetje zien waar we naartoe gaan en of we nog iets van onze avond gaan maken.
4: Ik vind het echt super jammer. We hebben een keileuke avond gehad. We begrijpen de beslissing natuurlijk, maar het was leuk geweest. We moesten kunnen doorgaan, maar helaas, we moeten het terrein verlaten.
5: Het is gewoon echt super jammer. Je denkt gewoon, waarom moeten wij weg? Het weer is nog goed. Ik heb nu nog meer zin om te dansen, maar dat mag blijkbaar niet. Dat voelt een beetje raar aan.
2: In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Pride door de straten getrokken vanmiddag. Vorig jaar werd die Pride nog verboden door de vorige premier Orbán. Toen kwamen er uit protest toch 200.000 mensen opdagen. Nu waren het er minder. Correspondent Stefan Bos was erbij.
6: Zeker ruim 100.000 mensen trotseerden zaterdag de hitte om deel te nemen aan de ruim 4 kilometer lange Budapest Pride. Diplomaten en vrijwilligers deelden water uit. De Belgische eurocommissaris Haida Lawi sprak vooraf met de Budapestse burgemeester Kerke Karacsony, die vorig jaar nog werd vervolgd omdat hij de toen verboden Pride toch liet doorgaan. Dit jaar gaf premier Peter Magyar wel toestemming. Er was ook verdriet. Sprekers herinnerden aan een jongeman die deze week in Italië door zijn vader werd doodgeschoten omdat hij homo was. Langs de route protesteerden christelijke betogers met leuzen als zonde is geen feest. Ook hielden bezorgde ouders een gebedsmars. Op een paar gegooide eieren na was er geen geweld, maar daarvoor was het waarschijnlijk ook te heet.
2: En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen zo net het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Ja, en vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start dan nog droog en zonnig. Na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer. Vooral in het oosten dan en toch nog 32 graden. Morgen meer in de app van 14 Nieuws.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Door het dreigende onweer zijn vanavond verschillende muziekfestivals stilgelegd. De organisatoren wilden geen risico's nemen en de bezoekers de kans geven om veilig en rustig te kunnen vertrekken. Koen Braakman, welke festivals zijn er stilgelegd?
3: Couleur Café in Brussel, vlakbij het Atomium, was het eerste dat de beslissing nam rond 7 uur vanavond. Daar gaat ook de camping dicht. Om 9 uur volgde dan Werchter Boutique. Het optreden van headliner Katy Perry gaat niet door. Het onweer wordt daar pas om middernacht verwacht, zegt de organisatie. Maar we willen dat de uittocht op een kalme manier kan verlopen. En de bezoekers hadden daar ook wel begrip voor.
4: Ik vind het eigenlijk wel een beetje balen dat het vroeger gedaan is. Want ik keek echt wel uit naar Katy Perry. Ik denk zo een beetje de apotheose van de avond. En ik was er echt helemaal aan het inkomen. En ja, ik denk dat ik net zoals heel velen aan het balen ben op dit moment. Maar ik snap het ook wel.
5: Een beetje een anticlimax. Omdat je wel zin hebt om de avond gewoon helemaal door te gaan. En ja, maar ik snap het wel een beetje dat ze die beslissing voor ons nemen.
3: En dan het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Dat houdt er rond deze tijd mee op. In Gent heeft het stadsbestuur alle openluchtevenementen voor vanavond verboden. Maar er zijn ook festivals die voorlopig gewoon doorgaan. Zoals Live is Live in Antwerpen. Daar is Robbie Williams vanavond de topact.
2: Dankjewel, Koen. In Antwerpen zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een korte maar felle brand in een appartement. Het vuur ontstond rond 8:30 in de keuken van dat appartement. Er was een grote rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel geblust, maar door 7 bewoners. Maar 7 bewoners ademden te veel rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Het appartement is onbewoonbaar. In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. De materiële schade is het grootst in de deelstaat La Guaira, in het noorden van Venezuela en ook in de hoofdstad Caracas. Veel hoge gebouwen zijn ingestort en het is lastig zoeken naar slachtoffers onder het puin. De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. Vučić zei dat op een bijeenkomst van zijn aanhangers eerder vandaag. Een datum voor de verkiezingen is er nog niet. De termijn van Vučić eindigt normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu dus toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar bijna wekelijks tegen zijn regering demonstreren en ook zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen vanavond het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op die 100 meter vrije slag. Ja, vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden vannacht. Morgen start droog en zonnig, maar na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer, vooral dan in het oosten van het land. En morgen ook daar nog 32 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden ook nog Werchter Boutique en Paradise City. Voor Werchter Boutique betekende dit dat hoofdact Katy Perry geannuleerd werd. Dat zorgde voor gemengde reacties bij de festivalgangers.
3: Het is heel jammer, maar een beetje begrijpelijk. Blij dat we Pitbull nog gehad hebben, want het was wel echt een feestje. We kwamen eigenlijk wel een beetje voor iedereen, niet speciaal voor Katy Perry, maar het is uiteraard wel heel jammer, want we hadden ze graag gezien.
4: Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Het is de eerste keer in zoveel jaar dat ik wel eens naar Werchter kom, voor de rest kom ik hier altijd helpen. Maar ja, we vinden het wel echt heel jammer dat we ze niet kunnen zien. We gaan met de auto naar huis, ze komen dus normaal wel op pieken of wel met de pendelbus, we gaan nog wel zien. We zijn van de buurt, dus we geraken wel veilig thuis.
2: Bij Couleur Café moest ook de camping ontruimd worden. De kampeerders kunnen vannacht terecht in een van de expozalen op de Heizel. In Paradise City moet de camping niet ontruimd worden en dat geldt ook voor Sunrise in de Lilse Bergen. Daar stoppen ze over een uurtje met het programma. En Life is Life in Antwerpen gaat met hoofdact Robbie Williams wel verder zoals gepland. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf op 18 juni al 74 mensen verdronken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om mensen die verkoeling zochten in water waar het niet toegestaan is om te zwemmen. Of in onbewaakte zones, zoals rivieren en vijvers. Ook op enkele stranden van de Atlantische Oceaan werden mensen meegesleurd met de sterke stroming. Er was vanavond opnieuw een zware naschok in Venezuela. Excuseer. Die had een kracht van 5,6. Het is niet duidelijk of die extra schade heeft veroorzaakt na de verwoestende schokken van woensdagnacht. De dodentol van die bevingen is ondertussen opgelopen tot boven de 1400. En de Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen de Red Lions vanavond Nederland met 2-1. Alexander Hendricks en Tom Boon zorgden voor de goals. Doelman Vincent van Asch was man van de match door een belangrijke redding nog op het einde van de wedstrijd. Door deze zege is België dus zeker van eindwinst in die Pro League en het bijhorende Olympische ticket. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks is tevreden met die dubbelslag.
5: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezicht van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan. En dat is goed.
2: Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd en ook hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag wolken en kans op buien. En vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Attention, this is Kurt from Nirvana.
2: Hey, this is Mark from Foster the People.
3: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
0: de tijdloze.

0: aan verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden, daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen, hebben mensen nog heel veel geld openstaan, ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In Albanië zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt mee gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. De betogers eisen ook het ontslag van de premier. Ze beschuldigen hem van corruptie. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder, minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op 2K voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama. En Kroatië staat 2-1 voor tegen Ghana. Later vannacht worden ook nog de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. En dan nog het weer. Vannacht nog kans, of dus kans op onweer. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Dit is de Tijdloze.

0: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
3: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld. Volgens de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij